0: chat. Ik hoop dat ik niet te laat. Dat staat er niet in mijn handen. Maar dit keer. Die heeft het in de hoofd geplakt. Maar die kan niet helemaal. Die wil zich nou ook aan het begin slijten. Hij kan niet zeggen wie ik kijk. Dat kan ik niet denken dat ik hier. En ik kan het niet meer dat ik heb. Dan heb ik wel eens dat ik hier.
1: Thank you.